Oh, my God.

Het Solazzo-ensemble speelde muziek uit de 15e eeuw. Tot slot klonk Hélas que pourrais devenir van de Fransman Firminus Caron. Sylvius Leopold Weiss, componist en luitist, was actief in de eerste helft van de 18e eeuw. Hij schreef bijna 600 stukken voor luit. Jacob Lindberg speelt nu zijn sonata voor luit in D groot van Sylvius Leopold Weiss.

Jacob Lindberg speelde van de 18e eeuw Sylvius Leopold Weiss de sonate voor luit in D groot. Weiss en de nu volgende componist Johann Sebastian Bach waren tijdgenoten, kenden elkaar en waardeerden elkaar. Ze waren de twee belangrijkste vertegenwoordigers van de Duitse barokmuziek op hun respectievelijke instrumenten, Weiss op de luit en Bach orgel en klavercimbal. Van Johann Sebastian Bach de sonate nu voor gamba en klavercimbal, Bachwerkindeling 1028. U hoort een bewerking voor fagot en piano door Amy Harmon en Tom Poster.

Dat was de sonate voor gamba en clavicimbal, Bachwerkindeling 1028 en 3, groot van Johann Sebastian Bach, in de versie voor fagot en piano door Amy Harmon en Tom Poster. Dit is de ochtendeditie van de Concertzender met straks Edgar Tinel, een Belgische componist, en de Fransman Francis Poulenc. Nu op het programma een van de drie strijkkwartetten uit opus 14 van Robert Schumann. Dit is nummer 2 in F groot. Hier is het Eroica-kwartet.

Het Athos Trio speelde het pianotrio nummer 2 op het 34 van de Française Cécile Chaminade. Chaminade had onder andere les van Benjamin Godard, maar dat vond haar vader geen goed idee. Zijn werk werd niet altijd serieus genomen. Zijn eerste pianoconcert, van Godard dus, wordt nu uitgevoerd door de Royal Scottish National Orchestra, gedirigeerd door Martin Yates. Solist aan de piano, Victor San Giorgio. Pianoconcert dus van Benjamin Godard.

0: Pianist Victor San Giorgio, hij was de solist in het eerste pianoconcert op 31 van Benjamin Godard. Het orkest, de Royal Scottish National Orchestra, gedirigeerd door Martin Yates. Het slot van de ochtendeditie hier bij de Concertzender deze week, samengesteld door Matthijs Dekker, met dank aan Muziekweb. Morgenochtend vanaf 7 uur starten we een nieuwe editie met Nicola Porpora, een 18e eeuwer uit Italië. Meer informatie vindt u op onze website concertzender.nl. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.

In het programma Luister, muziek van Christopher Zegers. De Nederlandse componist Christopher Zegers, geboren in 1973 in Breda, staat internationaal bekend om zijn grensverleggende hedendaagse muziek. Hij studeerde compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij kennis maakte met de Haagse school en les kreeg van onder andere Louis Andriessen, Jan Boerman, Clarence Barlow en Diederik Wagenaar. Zegers onderscheidt zich door het gebruik van microtonale klankvelden en uiterst langzame toonhoogteverschuivingen. Zijn composities ontvouwen zich bijna ongemerkt, waarbij subtiele veranderingen in klankkleur en toonhoogte zorgen voor een meeslepende luisterervaring. Hij verwierf internationale bekendheid met Piano Facing. 120 pianisten traden gelijktijdig op in de Grote Kerk van Breda, gevolgd door grote uitvoeringen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Naast deze projecten klonk zijn muziek ook op podia zoals Paradiso en het Concertgebouw in Amsterdam. Tegenwoordig woont en werkt Christopher Zegers in Breda, waar hij blijft werken aan nieuwe composities die in binnen- en buitenland worden uitgevoerd. We beginnen met Triton. Het stuk is een verklanking van de gelijknamige mysterieuze maan van Neptunus. Zegers gebruikt langgerekte klankvelden en ijzige elektronische texturen die de leegte van de kosmos en de bevroren atmosfeer van deze maan oproepen. Het resultaat? Een hypnotiserende, bijna filmische reis door de ruimte. Hier is Triton, de maan van Neptunus.

Dood und Erklärung uit 2000 is een elektronische tapecompositie van ongeveer 13 minuten. Zegers gebruikt elektronisch bewerkte klavecimbelklanken, gespeeld door Annelie de Man. De titel verwijst naar Richard Strauss, maar waarbij Strauss een groot symfonieorkest wordt ingezet, kiest Zegers voor een intieme elektronische benadering. Het werk sluit aan bij de traditie van de Haagse school en maakt gebruik van subtiele microtonale klankvelden.

Voor het Ruisdael Quartet werden diverse composities geschreven, onder andere door Jörg Wittmann. Het kwartet trad op met vele solisten, zoals pianiste Nino Gwetatze en sopraan Lenneke Ruiten. Later deze maand, tijdens de Zeister Muziekdagen, treedt het kwartet op met slagwerker Vincent Planjer in een compositie van Diens Hand. Op het programma staan verder werken van Schulhoff, Haas en Soek. U gaat nu luisteren naar enkele kortere werken van componisten die niet direct in verband worden gebracht met kwartetmuziek. We beginnen met het Rondo in C klein van Anton Bruckner.

Het Ruisdael Kwartet zal op donderdag 20 augustus aanstaande optreden tijdens de Zeister Muziekdagen. Dit festival staat dit jaar geheel in het teken van de kamermuziek en talentontwikkeling. En de concertzender zal aanwezig zijn om opname te maken. Op 18 augustus opent het festival met een concert van het Bieltja Kwartet. We sluiten nu af met een minder bekend werk van Edvard Grieg, de Fuga in F klein.

U luisterde naar Chroniek van de Nederlandse Muziek, dit keer over het Ruisdael Kwartet. Dit programma werd samengesteld door Aukelien van Hoytma. Techniek Lili Haverlag, presentatie Iris Roelands. We hebben nog wat tijd over en hierin kunt u gaan luisteren naar het werk Claire de Lune van Claude Debussy.

Welkom bij Concertzender Live Archief. Voor de aflevering van vandaag gaan we maar 4 jaar terug in de tijd. We gaan naar 2022 en de concertwereld herstelt zich van de COVID-pandemie en de bijbehorende lockdowns. Concertpodia mogen eindelijk weer zonder beperkingen open. Tivoli Vredenburg had heel wat schade in te halen. Natuurlijk was het van belang dat er aan alle muzieksoorten gedacht werd. De jazz kreeg de zondag toebedeeld. Op zondagmiddag was er in Club 9 jazz in soorten en maten te horen. Een paar van die concerten hebben we opgenomen. We beginnen met een concert van Mark Lotz en dat is dan op 1 mei. Lotz, Duitser, Nederlander, wereldburger, bestormde als fluitist de geïmproviseerde muziek. Zijn klank is duister en modern door gebruik van elektronica. De laatste jaren heeft zijn werk vaak een thema. Dit programma is opgedragen aan de vrouw van Afghanistan, Malala Fereshteh Wangari.

U hoorde Thijs Klaassen en zijn quintet in een concert in Tivoli-Vredenburg. Details vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

0: Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.

0: Dit is de Concertzender met het komende uur muziek van de man die na een lange inzinking in het voorjaar van 2016 eindelijk weer eens een nieuwe cd uitbracht. Renault. Het werd een spectaculaire terugkeer. De cd was een enorm verkoopsucces en ook de critici waren enthousiast. En Renault was niet meer weg te slaan uit het nieuws in Frankrijk. Hier is het titelnummer waarmee alles gezegd is. Toujours debout.
1: Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit.

Toujours debout, het titelnummer van het nieuwe cd van Renaud, die gisteren is verschenen. Een eigen tekst op muziek van Michael Oyon, die de meeste nummers op dat nieuwe album gecomponeerd heeft. Renan Luce, de schoonzoon van Renaud, die heeft er 3 gecomponeerd. En ook staat er een compositie op van Romane Cerda, de ex van Renaud en de moeder van zijn zoon. In 2011 zijn ze gescheiden nadat Renaud in een diepe depressie was geraakt en niets anders meer deed dan drinken de hele dag. Drinken en slapen. Maar uiteindelijk is hij dan toch uit dat diepe dal weer naar boven gekropen. Sinds 21 september 2015 drinkt hij geen druppel meer. En zie daar, zijn stem is teruggekomen. En nu is er dus een nieuwe cd. Een belangrijke stimulans voor Renaud was dat Grand Corps Malade hem vorig jaar vroeg om mee te werken aan zijn cd Il nous restera. En daarop zong Renaud Ta batterie, waarop nog goed te horen is in welke abominabele staat zijn stem jarenlang verkeerde.

Hank Ballard en de Midnighters openden deze eerste ronde met Work With Me Annie uit 1954. Dan Etta James uit datzelfde jaar met haar Answer Song. The Wallflower, ook bekend als Roll With Me Henry. Gevolgd door Hey Henry, Good Rocking Baby, Woman en Shortening Brad Rock. Opname uit 1954 en 1956. Komen van de recent uitgebrachte 3-cd-box At Last, The Complete Etta James 1955-1962 op Frémo et Associés. Later in deze uitzending meer tracks van deze release. Recent verscheen op Alligator het tweede album van zanger, songwriter en mondharmonica-speler Chris O'Leary. Hij heeft een opmerkelijke carrière al achter zich. Hij vocht als marinier tijdens de Golfoorlog en zat daarna bij de federale politie. Daarna kwam het toch nog goed. Rond de eeuwwisseling werd hij zanger en mondharmonica-speler bij Leffen Helms Barnstompers en is sindsdien actief gebleven als muzikant. Op dat recent verschenen album van Chris O'Leary met de titel Blue Collar speelt onder meer ook zijn oude maat, dat is gitarist Pat O'Shea, mee. Ook zijn er meerdere gastbijdragen, zoals in het nu te draaien One More Cup of Coffee met slide-gitarist Lil Ed Williams.

Dat was zanger en mondharmonica speler Chris O'Leary met One More Cup of Coffee, Lady Luck, dan met gitarist Bob Margolin in Nothing But a Memory, gevolgd door After 2 AM en als laatste Bad Decisions. Tracks te vinden op de Chris O'Leary CD Blue Collar, recent uitgebracht op Alligator. Terug naar de onlangs uitgebrachte 3-cd-box At Last, The Complete Etta James 1955-1962, waarmee deze Spinning the Blues werd begonnen. Etta James opent met haar cover uit 1955 van That's All, gevolgd door uit 1941 zangeres en gitariste Rebecca Pope, die de song ook schreef. Zij zet het meerdere malen op de plaat, met hier haar op één na oudste versie, samen met het orkest van Lucky Millinder.

Well, yeah, if you're the right kind of man.

Etta James opende deze laatste ronde met haar 1955 cover van That's All. Donald Fepp met haar opname uit 1941. Opnieuw Etta James met Hank Ballard als inspiratie regelmatig terugkerend met Dance With Me Henry, The Pickup, Baby Baby Every Night, Strange Things Happening en You Know What I Mean. Tracks komen van de recent uitgebrachte 3-cd-box At Last The Complete Etta James 1955-1962 op Frémo et Associés, waarbij de gedraaide opnamen komen uit de jaren 1954 tot en met 58. Die opnamen werden oorspronkelijk uitgebracht op Modern, RPM en Kent. Spinning the Blues werd technisch verzorgd door Jasper Koekoek, samenstelling en presentatie Fred Broekman.

Dag luisteraar, welkom bij het programma Nuove Musiche. Ik heb met veel overtuiging een heel bijzondere cd voor u uitgekozen, tenminste dat vind ik zelf. De titel van de cd is The Lion's Ear, het oor van de leeuw, en die leeuw verwijst naar paus Leo X. In 1513 werd Lorenzo di Pietro de' Medici tot paus gekozen. Die Lorenzo had de verfijnde belangstelling van zijn familie voor de kunsten meegekregen. En van alle kunsten hield Lorenzo, misschien mede als gevolg van zijn slechte gezichtsvermogen, het meest van muziek. En dat liet hij als paus ook volop blijken. Het muzikale leven aan het pauselijke hof moet erg rijk en levendig zijn geweest. De cd The Lion's Ear geeft een idee van die rijkdom, op gang gebracht door een paus die zelf muzikus en componist was. Uitvoerenden zijn het ensemble La Morra, opgericht in 2000 en gespecialiseerd in de uitvoering van Europese, laat-middeleeuwse en vroeg-renaissance muziek. La Morra is gevestigd in Basel. De artistieke leiding van het ensemble is in handen van de Zwitserse fluitiste, klavsiniste Corina Marti en de Poolse luidspeler Michal Gondko. We luisteren naar een eerste deel muziek uit de cd The Lion's Ear, een eerbetoon aan de kunstminnende paus Leo X. Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u terug op onze website www.concertzender.nl en in onze app.

Van Giovanni Pierluigi da Palestrina hoorde u achtereenvolgens de twee motetten Assumpta est Maria en Regina Caeli, gevolgd door een Magnificat Septimi Toni. Stukken werden uitgevoerd door Clare College Chapel Choir onder leiding van Timothy Brown. We blijven bij het thema, maar we maken een sprong in de tijd. Wolfgang Amadeus Mozart schreef ook meerdere malen een Regina Caeli en we laten u er één horen. Regina Caeli, Kuchel 127. Uitgevoerd door het Westminster Cathedral Boys Choir, koor en orkest van de Academy of Ancient Music en als solist hoort u de sopraan Emma Kirkby.

U hoorde Westminster Kathedrale Jongenskoor, koor en orkest van The Academy of Ancient Music. En u hoorde de sopraan Emma Kirkby in het Regina Caeli Kuchel 127 van Wolfgang Amadeus Mozart. Vandaag kon u luisteren naar muziek gewijd aan Maria Hemelvaart. We hebben nog een paar minuten over. Luistert u daarom naar Mozarts Capriccio in C, Kuchel 395. De fortepianist is Bart van Oort.

Bij de Concertzender is dit een nieuwe aflevering van Documento. Het komende uur kunt u luisteren naar deel 4 en slot van onze serie Giving Voice. Het thema van het Festival Oude Muziek 2026. Het festival begint op vrijdag 28 augustus. Op de website van het festival zegt de organisatie: muziek begint bij de stem, bij adem die klank wordt, bij een lichaam dat zich laat horen. We beschouwen stemmen als wat ons uniek maakt. Een van de ensembles die op het festival speelt is L'Arpeggiata, het bekende ensemble van Cristina Pluhar. De groep brengt meestal onbekend repertoire voor het voetlicht en regelmatig voeren ze Napolitaanse muziek uit. Hun festivalprogramma, The Three Tenors, is een speelse verwijzing naar de 90er jaren met Domingo, Pavarotti en Carreras. Nu zijn dat drie countertenoren: Valer Sabadus, Arno Kloek en Alois Mühlbacher. Ze zingen meest Napolitaans repertoire uit de 17e eeuw, oorspronkelijk bedoeld voor castraten. Vandaar in dit uur aandacht voor Napolitaanse muziek. We beginnen met muziek uit de Goede Week, zoals uitgevoerd in de 17e eeuw in Napels. We beginnen met een traditioneel werk, Versetto dello Stabat. Daarna hoort u een Stabat Mater en een vijfstemmig Beata Optes van Giovanni Salvatore. Dit in een uitvoering van Cappella della Pietà dei Turchini, onder leiding van Antonio Florio.

U hoorde Purcell's My Heart is Inditing, uitgevoerd door Chœur et Orchestre de l'Opéra Royal onder leiding van Gaëtan Jarry. De Funeral Anthem for Queen Caroline van Georg Friedrich Händel geldt als een van de indrukwekkendste treurmuzieken uit de barok. Händel schreef het werk in 1737 voor de uitvaart van koningin Caroline, de echtgenote van koning George II. Voor Händel was dit geen gewone hofopdracht. Koningin Caroline was meer dan 30 jaar lang zijn beschermvrouw geweest. En wellicht dat juist daarom in deze muziek een uitzonderlijk persoonlijke toon doorklinkt. Het is een werk waarin Händel verdriet, wanhoop, maar ook het besef van menselijke vergankelijkheid als het ware voelbaar maakt. De tekst van het werk is grotendeels samengesteld uit de klaagliederen van Jeremia. Bij de uitvaart in Westminster Abbey werd het werk uitgevoerd door bijna 80 zangers en 100 instrumentalisten uit de Koninklijke Kapel. Het werk maakte destijds grote indruk. Volgens Händels eerste biograaf, Charles Burney, was dit misschien wel het mooiste werk dat Händel ooit schreef. U hoort het vocaal ensemble Zero Nove en instrumentaal ensemble I Pizzicanti onder leiding van Lucas Wanner.

Dit was Funeral Anthem voor Queen Caroline van Georg Friedrich Händel. In een uitvoering van vocaal ensemble Zeronove en instrumentaal ensemble I Pizzicanti onder leiding van Lucas Wanner. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Missa etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op de website concertzender.nl en in de app. Dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

Na dit sax-duo gaan we naar een duo van saxofoon en contrabas. Hemphill en bassist Peter Kowald namen in 1987 het meer dan een half uur durende Duo 2 op in Club Cassiopeia in Woepertaal. Het album werd uitgebracht op het Litouwse label No Business Records.

U hoorde Julius Hemphill en Peter Kowalt met een opname uit 1987. De samensteller van dit programma is Marcel Kranendonk.